gezien. Ga maar eens vinden vrienden. Ging op pillen aan. Lang. Het wou voorwaar. Lang. En ging lang. Lang.